0: zijn gegeven.
1: Ik denk dat zijn ze wel business man op Amerika. En de IS kan.
2: Engine 36
0: to see.
2: We're available from the Medicaid, and we're going to...

0: Como que eso me va a subir?
1: Pues...
0: Wat is dat voor een vraag? Is het daar voor de helft?
1: Oké.